Dit is het programma Mariama met vintage muziek uit de Congo. Tabu Ley Rochereau, geboren in 1940 in Kinshasa, schreef op 14-jarige leeftijd Bessama Muchacha, dat hij opnam met Joseph Kabasele's band African Jazz. Zijn grootste hit was Independence Cha-Cha-Cha in 1960. In 1965 vormde hij l'Orchestre L'Africain Fiesta Nationale. Van deze groep is de LP Les Merveilles du Passé nummer 4. Hiervan zijn te horen Laisse-toi aimer, maar allereerst Djibé Béké.

Dat was Taboulé Rochereau met het Orchestre L'Africain Fiesta Nationale. We draaiden twee nummers van de oude LP Les Merveilles du Passé, nummer 4. Tot besluit van Mariama nog een nummer van deze LP, Mokolo Nakukufa. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op www.concertzender.nl. En daar kunt u ook terecht als u ons wilt steunen. Reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Mariama. En dat op kerstavond. En ik dacht, verdorie, ik ga net als vorig jaar een mooie Black Christmas maken met de beste gospel ever. Maar wat gebeurde er eerder deze maand? Had UNESCO een prijs uitgereikt, een toekenning van, zeg maar, voor cultureel immaterieel erfgoed voor de Congolese Rumba, net als de Morna vorig jaar en eerder al de Portugese Fado en de Reggae. Was nu de Congolese Rumba aan de beurt. Dus ik dacht, dat is zo'n interessant terrein, daar ga ik een hele uitzending over maken. Dus bij deze en een paar misverstanden uit de wereld helpend. De muziek komt niet uit Cuba met de militairen die in de jaren 60 daar een guerrilla vormden, maar is eigenlijk al veel langer aan de gang. En Rumba moet je breed opvatten als een paraplu-begrip. Want in de Congo, het viel samen een beetje toch wel met de jaren 50 en vooral de jaren 60. De cha-cha-cha, de tango, bolero. Het hoorde allemaal erbij. En het was een voertuig om, ja, de liefde, de vrijheid te vieren. Maar ook om de politiek te bezingen. Zoals Depaño en de Begin Band. En zij hebben het over het nieuwe bewind, de nieuwe regering in Congo. En alle regeringsleden worden hierin opgezomd. President Kasafubu, premier Adula, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken Momboko en zelfs generaal Mobutu van de Armée Nationale Congolaise. Nou ja, de latere dictator-president. We gaan naar 61, naar Kinshasa, de Dipiano en Begin Band.

0: De piano en de begin band met Gouvernement Ya Congo. En die straalt het optimisme uit in de Congo-republiek die in 1960 onafhankelijk werd, net zoals zo'n 15 andere landen in 1960. En die bevrijding en dat nieuwe elan, dat keerde steeds terug in de muziek. En we draaien dat allemaal vanwege de erkenning als cultureel immaterieel erfgoed door UNESCO van de Congo. Lees Roomba. Overigens ook de Nederlandse bloemencorso is hierbij erkend dit jaar, maar dat is weer een heel ander verhaal. En die Roomba, zei ik al, moet je breed opvatten. U hoorde net een cha-cha-cha, zometeen een tango en ook een bolero. En we beginnen met Tjade en de Begin Band. Ja, de Begin is eigenlijk ook zo'n stijl uit de Antillen. En die zingen het over jongeren die dan hun voorvaderen eren en daarna een bolero door Polydor en zijn vedette jazz. Darling, you have to send me a photograph of yourself. Je hebt me alleen gelaten. Waarom spreek je niet meer tot me? Al dus, de tango eerst met Tjade en de Begin Band. La Jeune de Begin.
1: Voulez-vous me chanter un tango?
2: C'est quel tango, monsieur?
1: Oh, la Jeune de Begin.
2: Allez-y de la France.

en dat was Polydor en Sevedet Jazz. Met het nummer Bolingo, ja, Musica Mabe en Bolero. En we gaan door strakjes met Franco, de man die de Congolese Roomba omzette naar de Soukous. En die wel 3 bands had in Brussel, Parijs en Kinshasa. En die school maakte met een unieke stijl. Daarover later meer. We gaan eerst naar een ander groot orkest. En dat was Le Grand Canet en L'African Jazz. Want dat waren eigenlijk de 2 grote scholen, de 2 grote richtingen die de Congolese Roomba vanaf de jaren 50 hebben ontwikkeld. Maar ja, hoe kwam die daar eigenlijk terecht? En er zijn een paar schitterende verzamelalbums uitgebracht met historische opnames, onder andere op het Negoma Records. En dat was van een Griek, Nikis Kafadias. En eigenlijk zijn er vaak buitenstaanders nodig die de waarde van die muziek inschatten, zoals eigenlijk ook John Collins in Ghana, die heel veel highlife heeft vastgelegd voordat iemand eraan dacht van dat het eigenlijk de moeite waard was. En hij zei al toen ik hem interviewde, midden jaren 80, eigenlijk, wat is nou die connectie met, zeg maar, de Cariben en Afrika? Hij zegt, de eerste nieuwe Afrikaanse stijlen, dat waren eigenlijk mengsels van Afrikaanse dansritmes en Europese melodieën, waaronder kerkgezangen en muziek van militaire brass bands en dansorkesten. En die muziek was dus al half Afrikaans. En daaraan werd nog eens zwarte muziek uit het Amerikaanse continent toegevoegd. Zo kwam, zegt hij, de calypso via terugkerende matrozen en soldaten uit het Caribisch gebied. En de samba via vrijgelaten slaven uit Brazilië terug in Nigeria. Maar, zegt hij, het duurde zo'n 50 jaar voordat dat proces van kruisbestuiving zijn vruchten afwierp en de cirkel van de Afrikaanse diaspora werd gesloten. En met name inderdaad die Cubaanse stijlen waren heel populair, maar waarmee ze zich vooral onderscheiden in met name Congo, dat was die elektrische, die vette elektrische gitaar. En zo kwam de cha-cha-cha ook in 1960 als eerste, zeg maar, Pan-Afrikaanse hit op de wereldkaart te staan. Want het overleg voor de onafhankelijkheid van Congo in Brussel, daar hadden ze muziek omheen gemaakt. De Independence cha-cha-cha, waar alle grote toekomstige leiders werden bezongen, zoals Kasafubu en Lumumba en Tshombe. En we gaan naar januari 1960, wanneer Le Grand Calais samen met zijn African Jazz het nummer Independence Cha-Cha opneemt.

Franco en OK Jazz met het nummer Aya La Moda uit 57. En je hoort nog het tikken, zeg maar, de klank van de houten druppel, de klaven, de Cubaanse klaven en ook het verhaspelde Spaans. En natuurlijk vooral die elektrische gitaren, en die zou Franco tot, nou ja, sublieme hoogte ontwikkelen. En zometeen een nummer uit de 65. En dan zie je hoe eigenlijk die ontwikkeling voortschrijdt. En daarna een nummer van African Fiesta met Tabouley, de andere grote zanger en ook wel bandleider. Ook een nummer uit 65. En tot slot Dr. Nico, die ook veel met hen samenspeelde. En dat was zo'n beetje, ja, zeg maar, de Jimi Hendrix op de gitaar, althans in deze stijl. Daar gaat hij. Guantanamo. Het lijkt bijna op Guantanamera. En dat is nogmaals om te benadrukken hoe die Cubaanse invloed daarin doorwerkte. Zeg maar dezelfde grondtoon, alleen een andere interpretatie op die eclectische en elektrische gitaren.

Dr. Nico, een van de grootste elektrische gitaristen die Afrika en een bijzonder Congo heeft gekend. Tour d'Afrique heette het nummer uit de eind jaren 60. En dat staat op de mooie, bijzondere verzamelaar Rumba on the River 2006. En daar wil ik toch iets quoten van de samensteller François Bensignor. The connections between African and Latin music run long and deep. Want we hebben het al over de UNESCO-erkenning van deze rumba Congolese. The rhythms of Africa were taken to the new world by slaves and came back in the form of Cuban and Antillean records that would inspire Africa's own musical renaissance. Africans called this music rumba, though it covered a whole range of Hispanic, Caribbean styles and rhythms, wat jou heeft gehoord, de boleros, de tango, de cha-cha-cha. It was modern music. It belonged to the bigger, wider world. It meant progress, but its roots were in Africa, and as far as Africans were concerned, it belonged to them. So, to an entire generation of Africans that came of age in the 50s and 60s, Latin music became a means of transcending colonial alienation. It was their own modern music. En de daad bij het woordvoerend gaan we naar Franco, want dat is zo'n beetje de allergrootste pionier geweest. Hij maakte school met allerlei gitaristen. Denk aan John Mayall in Engeland, waar Eric Clapton en Peter Green en Mick Taylor begonnen. Hij was de man die allerlei gitaristen en allerlei zangers opleidde. En hij noemde zich zijn band Tipi OK Jazz. Tout puissant orchestre Kinshasa Jazz. En men zei ook wel bij hem, en dat werd later steeds meer bewaarheid, je gaat on entre OK en on sort K.O. Je gaat OK naar binnen en knock-out verlaat je de zaal. En dat werd een beetje zijn slogan. En letterlijk is dat de titel van het nummer uit 57, wat ik nu laat horen.

0: Tja, tja, tja. Nou ja, en nu gaan we door naar de jaren 70 met Franco, want die luistert nog steeds naar Mariama, de concertzender. Gewijd aan de Congolese Roomba, de Roomba Congolese, waar later in de jaren 70 de soukous uit zou rollen en de grote pionier was Franco. Oftewel Okanga Jupene Luambo Makiadi, zoals zijn volledige naam, zijn oorspronkelijke naam luidt. En zijn biograaf Graham Ewens noemde hem ook niet voor niets de Congo Colossus. Echt een zwaargewicht in meerdere betekenissen. Zijn productie was enorm. Volgens hem bracht hij 2 songs per week uit en dat wel 30 jaar lang. Hij runde 3 orkesten. Hij had zo'n beetje de halve platenindustrie van Congo in bezit. En wat belangrijk is, dat Spaans liet ze los. Hij ging steeds meer eigenlijk in zijn eigen taal, het Lingala, zingen. En hij archiveerde, hij ontwikkelde die gitaarstijl tot iets subliems. Als je naar zijn concerten ging, zoals januari 84 in de Melkweg, stond je pas 6 uur later buiten. Hij had zo een batterij aan 3, 4 solo-gitaristen, een stel blazers, 4 zangers. En dat golfde en dat golfde en dat golfde altijd maar door. En hoe subliem dat klonk, laat ik nu in een prachtig nummer horen. Minuit Eleki Lazy. Het is net op gang en dan komen de gitaren die breken los.
1: Bye.

Minuit, Eleki Lazy door Franco en zijn Tipi Oké Jazz uit 1973. En dit is ook die periode dat president Mobutu, waar hij toch wel behoorlijk goed mee bevriend was, in die periode de authenticiteitscampagne startte. Congo werd opeens Zaïre en alles moest opeens in de legale en noem maar op. En ook meer akoestisch, ze moesten terug naar de roots. En wat deed Franco? Een plaat uitbrengen met de akoestische gitaar en zelfs een accordeon. En daar hoor je ook weer hoe fantastische componist, singer-songwriter hij was. Hier is hij met het nummer Likambo ya Nagana.

Wederom Franco e tipico o jazz li Camboya Negana. Een van mijn favoriete nummers overigens. En ja, daar hoor je toch weer aan hoe veelzijdig die man in feite is. En dat allemaal vanwege UNESCO die de Rumba Congolese verklaart tot immaterieel cultureel erfgoed. In Nederland is er één snipper aan gewijd. Ik meen 2 minuten op de radio. Maar in Frankrijk gewoon 1/2 uur televisie. En terecht. Ik zou zeggen een prettige kerst. Ik dank Dirk Winkel voor de techniek. En ik dank u voor het luisteren. En nu als uitsmijter neem ik u mee naar een echt concert van Franco. Hoe opwindend dat kan zijn. En de beats die komen van sublieme percussionisten. Zoals Mille Baguette, de man met de 1000 stokjes. Van 4 blazers, minstens 4 solo-gitaristen. En telkens die krillingende spaghetti-structuur van al die gitaarmotiefjes. En alsof het voetbalnamen betreft, de zangers waren Cimaro van Michelino, Papa Noël en Siran. Althans, deels op dit nummer wat u nu gaat horen. En het heet Liberté. En dat wens ik u ook toe voor het komend jaar. Tot 2022. Liberté, Franco en Typique au Jazz.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We zenden uit vanuit het muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. En dit is Concertzender Live. Op woensdag 19 januari trad Huitman Safia samen met de groep No Complication op in de Engelenbak in Amsterdam. Het was een intiem concert in een klein theater. Huitman is een van de beste oetspelers op dit moment. Safia is geboren in Galilea, waar hij woont en werkt al heel lang in Nederland. Hij is een klassiek Arabische oetspeler, maar door zijn nieuwsgierigheid en interesse verdiept hij zich graag in andere muzikale stijlen. Hij speelt onder meer in de bijzondere fusieband No Blues en ook met een bijna klassiek te noemen eigen kwartet. Hij treedt vanavond op met zijn nieuwe band die hij No Complication heeft genoemd. Hier wordt in alle harmonie meeslepende mooie muziek gemaakt door muzikale zielsverwanten. Naast Haitham Safia op oud hoort u Osama Melegi, die we al van No Blues kenden. Op Afrikaanse percussie speelt hij. Osama komt uit Sudan, waar hij afstudeerde aan de Academie voor Muziek, dus de Muziekacademie van Khartoum. Bram Stadhouders, de gitarist, komt uit een muzikale familie. Hij heeft een klassieke gitaaropleiding gevolgd, maar speelt ook net zo gemakkelijk free jazz, ambient als elektronische muziek. En vervolgens hoort de violist en componist Morad Kouri, die ook uit Galilea afkomstig is. Ze spelen 8 nummers van het album So What, gecomponeerd door Haitham Safia, en nog een 7 nummers, waarvan 2 van de band van Morad Kouri. Haitham doet zelf de aankondigingen tussen de nummers door, en na het eerste deel van dit programma hoort je een kort interview met hem.

Dankjewel, dankjewel. Bijna alle nummers voor vanavond heb ik zelf gecomponeerd, behalve twee nummers die zullen wij straks spelen van Murat Ghoori. Wij hebben gewoon de eerste nummer, het heet So What, en daarna Pleasure, en dan het laatste heet No Complication. Eigenlijk de titel van onze cd, dat is No Complication, en zo heet het ook de band, de groep No Complication. We gaan wel door met een heel rustige nummer, die heet Vision, Visie. En eigenlijk, het is zo rustig, dat kon je gewoon een beetje jouw ogen dicht doen als je dat wilt. En wij krijgen ook straks een solo van Murat, maar wij weten helemaal niet wat wij krijgen. Dus wij proberen altijd wel een mooie gevoel daarin te zetten. Hij begrijpt ook niks van, omdat hij geen Nederlands spreekt.

U luistert naar de concertzender en naar het programma Mariama. Welkom. We begonnen met het stuk Zaiko Wa Wa Wa van Orchestre Zaiko Langa Langa uit 1976. Dit orkest werd opgericht in 1969 onder de voorlopige naam Orchestra Zaiko door studenten uit Kinshasa. De naam Zaiko is een samenvoeging van Zaire ja Bakoko, wat betekent de Congo-rivier van onze voorouders. De betekenis van Langa Langa is controversieel. Het is de naam van een volk in Centraal Congo, maar is later straattaal geworden voor dronken worden. In de jaren 70 wordt veel muziek uitgebracht op single. Vaak op de voorkant van de single het eerste deel van het nummer en op de achterkant het tweede deel. Zo ook bij het nummer Zaiko Wa Wa Wa, waarvan nu het tweede deel.

En zo klonk dat tweede deel van Saiko Wa Wa Wa van Orchestre Saiko Langa Langa. In dit nummer spreekt de zanger enkele malen de vraag uit: Est-ce bon? Hoe gaat het met je? Est-ce bon, dat is het Ghanese recordlabel dat deze single heeft opgenomen. Vanaf 1976 woonde en werkte de band namelijk een paar jaren in Ghana, waar ze door het land trekken en optreden op dansfeesten in vele steden in de provincie. In Accra wordt ook een LP opgenomen. En van deze LP, getiteld Zaire Ghana, recorded in Accra in 1976, hoort u nu het stuk Aftrida.

En dit was het stuk Astrida van de LP Zaire Ghana, recorded in Accra in 1976. Vanaf de oprichting in 1969 tot 1975 maakt ook Papa Wemba deel uit van Zaiko Langa Langa. Deze zanger richt in 1977 de band Viva la Musica op. Van Papa Wemba met Viva la Musica hoort u nu Analengo uit 1981.

U hoorde van Papa Wemba, een stuk uit 1981, Analengo. Als een afsplitsing van Papa Wemba's band Viva la Musica wordt in 1981 de band Langa Langa Stars opgericht. Deze band heeft wel 7 leadzangers. Daarvan zijn 4 afkomstig uit Viva la Musica en 3 uit Orchestre Zaiko Langa Langa. Nu volgt van Langa Langa Stars het stuk Bouquet de Fleurs van de LP Langa Langa Stars 1983.

En dit was het stuk Bouquet de Fleur van de LP Langa Langa Stars 1983. In het volgende jaar, 1984, wordt Langa Langa Stars weer ontbonden. Zaiko Langa Langa bestaat nog steeds. 2 jaar geleden, in 2019, hebben ze zelfs nog een album uitgebracht. Daarmee zijn ze de langst bestaande band uit Congo. Al wisselde de band voortdurend van bandleden, de huidige leider van Zaiko Langa Langa, de zanger, danser en tekstschrijver Yoka Longo Vula, ook bekend als Jossard of Vieux Mombas, was in 1969 ook een van de oprichters van de band. Hij is altijd lid van de band gebleven. Hij is nu 68 jaar oud. Nu volgt het stuk Parapluie van de LP Verkies Présente Langa Langa Stars uit 1983. En daarna luister je naar Soleil van dezelfde LP. Dat laatste nummer is gecomponeerd door Evoloco Joker, een van de zangers die afkomstig is uit Zaiko Langa Langa en ook een van de oprichters van deze band in 1969.

Twee nummers hoorde u, Parapluie en Soleil. En dat was het einde van dit programma, Mariama. Ga voor de volledige speellijst naar onze website. En dat is concertzender.nl. Daar kunt u ook uw op- en aanmerkingen op kwijt. Mariama werd samengesteld door Kees Schuil.

De zee klotst voort in eindeloze deining. Dat schreef de dichter Willem Kloos aan het einde van de 19e eeuw. En met deze bekende Nederlandse dichtregel beginnen we deze aflevering van Metamorfose, die helemaal in het teken staat van muziek over het grote water. En dat is dan niet de zee bij Scheveningen, Katzand of Katwijk, want het komende uur nemen we u mee naar Bretagne, waar de zee van oudsher een belangrijke rol speelt in folklore en muziek. En die Bretonse traditie zet zich voort in het heden. En we laten u vandaag voornamelijk recente nummers horen die de zee direct of indirect tot onderwerp hebben. Aan het nummer waarmee we begonnen kon u horen dat deze uitzending vooral atmosferisch zal zijn. Niet verwonderlijk natuurlijk als de zee het onderwerp is. En dat geldt zeker voor de muziek van Didier Skibon die u zojuist hoorde. Deze pianist uit het departement Finistère heeft zich een paar jaar geleden samen met zijn piano teruggetrokken op het kleine eiland Molène aan de uiterste westpunt van Bretagne. Daar en op het buurteiland Ouessant voel je de Atlantische Oceaan aan alle kanten en dat is in zijn muziek goed te horen. Het komende uur hoort u een montage van zeemuziek van Bretonse muzikanten van de meditatieve prelude van Skibon en de Chant de Marin uit de vissersplaatsjes langs de Bretonse kust tot de jazzy interpretaties van traditionals door het trio Perlin, Ziat en Calac. Maar om te beginnen het nummer La Route des Presqu'îles, de weg van de Schiereilanden, door gitarist Dan Arbras. Zoals altijd kunt u de gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op onze website concertzender.nl.

En dat was Karim Baghili, met Rino was van het album Apollo 16. In het nieuwste project van gitarist en singer-songwriter Shishani, het debuutalbum Itala van Shishani en de Namibian Tales, heeft ze een indrukwekkende groep muzikanten om zich heen verzameld. Namelijk de Duitse kora-speler Derby Korfmacher, de Hongaarse cellist Bent Huzar en de Nederlandse percussionist Shahin Doering. De harmonische arrangementen met Turkse en Afrikaanse percussie, lieflijke mbira-muziek en de dromerige melodieën op kora en cello sluiten naadloos aan bij Shishani's persoonlijke teksten. Als kind verhuisde de zangeres, singer-songwriter en gitariste Shishani van Namibië naar België, waar ze met haar krachtige stem de muziek heeft gevonden. En ze verbindt de rijke traditie van haar geboorteland met westerse invloeden zoals soul en jazz. U hoort drie nummers, Desert Blues, Salifa en om te beginnen Koekoe.

Wally was dit een nummer van het album Sarabi van de Marokkaanse zangeres Oum. En tot besluit van deze mineralen willen we u nog even laten kennismaken met Kay Su Akyol, een zangeres afkomstig uit Istanbul. Ze wordt zowel geïnspireerd door Anatolische muziek als door de westerse muziek van Nirvana en bijvoorbeeld Nick Cave. We draaien twee nummers van haar album Hologram Imperator Lugu. De volledige speellijst van wat we allemaal hebben uitgezonden en door wie uitgevoerd, kunt u uiteraard vinden op onze geheel vernieuwde site concertzender.nl. Ik zeg u alvast dat u heeft geluisterd naar een programma van Caroline Clerc.

0: Welkom bij het eerste programma Brazil in a Nutshell, een 12-delig radioprogramma over Braziliaanse muziek. Brazilië is een land van continentale afmetingen en heeft zich ontwikkeld uit verschillende naties. Door de muziek is het mogelijk om een rijk inzicht te krijgen van enkele belangrijke kenmerken van de verschillende gebieden van het land. Bijvoorbeeld, de muziek uit het noorden van Brazilië heeft zijn wortels in de inheemse tradities die een fusie aangaan met Caribische ritmes. Terwijl in het noordoosten verschillende Afrikaanse tradities aanwezig zijn. Een sterke invloed van de Latijns-Amerikaanse ritmes is te horen in het zuiden van het land. En zelfs in de geïnternationaliseerde muziekvorm van tegenwoordig kunt u nog steeds deze kenmerken horen. Om alle verschillende Braziliaanse muziek uitgebreid te laten horen, zouden wij veel meer dan 12 programma's nodig hebben. We hopen een beetje van de muzikale rijkdom te presenteren, zowel in traditionele, lokale stijlen als in pop- en hedendaagse muziek, in de hoop dat dit u zal inspireren om verder te zoeken naar de muziek die u aanspreekt. In onze eerste twee programma's zal aandacht worden besteed aan independent muziek van vandaag. Dit is muziek die in de afgelopen jaren is uitgebracht door muzici die niet behoren tot de grote muziekindustrie. Meestal is het een groep van jonge muzikanten die zowel uitvoerder als componist zijn. Echter, het eerste stuk dat we zullen horen is van de grote zangeres Elsa Soares, de dame van de samba. Haar eerste album werd uitgebracht in 1960. Na een meer dan 50-jarige muziekcarrière bracht Elsa in 2015 haar 34ste album uit. In A Mulher do Fim do Mundo, de vrouw aan het einde van de wereld, werkt Elsa samen met muzikanten uit het independent circuit van São Paulo. In het nummer Maria da Vila Matilda spreekt Elsa over vrouwen die mannen waarschuwen dat ze spijt zullen krijgen van hun agressieve gedrag.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu só

Dit was Elsa Soares met Amor do Fem do Mundo. En we gaan verder met Ava Roche, ook afkomstig uit Rio de Janeiro, die Boca de Che zingt van haar album Iraquema, 2015. Daarna gaan we luisteren naar Siba, zangeres-gitarist uit Pernambuco. Siba zat vroeger in de groep Mestre Ambrosio. In 2015 bracht ze haar album Baile Solto uit met de muziek van Marcia Macia. Vervolgens hoort u Forte Ves Merda, You Fucked Up, door Lineker, een 21-jarige zanger die net zijn eerste album heeft uitgebracht. Lineker is geprezen als de nieuwe sensatie in Brazilië. Met prachtige optredens en zeer uiteenlopende muzikale stijlen vertegenwoordigen deze zangers drie generaties van Braziliaanse muziek.

We luisteren nu naar Criollo, een van de beroemdste zangers uit het onafhankelijke muziekcircuit. De mix van rap en melodische muziek kenmerkt zijn composities. Nou existe amor MSP, er is geen liefde in Sao Paulo, werd een hymne in de stad met zoveel politiegeweld. Vervolgens luisteren we naar het psychedelische geluid van Bogarins, een band uit Goiânia uit Centraal Brazilië. Deze band heeft vele malen opgetreden in Europa. Het nummer Avalanche is van het album Manuel 2015. Daarna horen we Melor do Copareche. Terwijl Bogarin deel uitmaakt van het label Balaclava, maakt Oterno deel uit van de label Celo Risco. Tot slot luisteren we naar Baleia, een band uit Rio de Janeiro met Volta, Terugkeer, van het album Atlas 2016.

In het laatste gedeelte van het programma Brazilië in a Nutshell gaan we naar vier grote vrouwenstemmen luisteren. Yucara Macral zingt São Jorge met de groep Meta Meta. Seu zingt Amor Pixelado. En tot slot hoort u Tulipa Ruiz met Proporcional en Karina Boer met Eu sou um monstro, ik ben een monster. Leuk dat u geluisterd hebt. Deel 2 van dit programma over Braziliaanse independent muziek wordt uitgezonden op vrijdag 2 december van 8 tot 9 uur 's avonds. En meer informatie vindt u op concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Juliano Abramovay.

Raga Bhairavi door Irshad Khan, de sitarspeler die vanavond de hoofdrol vervult in deze aflevering van Gharana. Hij maakt deel uit van een muzikale familie die al eeuwenlang grote invloed heeft op de Indiase raga-muziek, vooral op het terrein van de sitar. Irshad's speeltraditie, de Imdad Ghani Gharana, is genoemd naar zijn overgrootvader Imdad Ghan, die omstreeks eind 19e eeuw een van India's allergrootste sitarspelers was. Imdad Ghan maakte furoren met zijn op de Gayaki-stijl, oftewel op de zangstijl gebaseerde spel. De vocale kwaliteit van zijn spel kwam vooral tot uiting in langzame glissando's. Deze lyrisch-vocale stijl is tot op de dag van vandaag een belangrijk kenmerk van de Imdad Ghani Gharana. Een opname nu van Vilayat Ghan, de oom van Irshad Ghan. Vilayat Ghan is een van de allerberoemdste en invloedrijkste sitarspelers van de 20e eeuw. Hij speelt de ochtendraga Mand Bhairavi.

U hoorde de beroemde sitarspeler Vilayat Khan met de raga Mand Bhairavi. Vilayat Khan is de oom van sitarspeler Irshad Khan, aan wie deze aflevering van Gharana is gewijd. Irshad Khan behoort tot de beroemde Imdad Ghani Gharana, een van de meest invloedrijke sitarspeeltradities. Behalve op het terrein van de sitar heeft Irshad's familie ook geschiedenis geschreven op het terrein van de Surbahar, de Indiase bas-sitar. Het instrument is groter dan de gewone sitar en heeft grotere fretten en dikkere speelsnaren. Daardoor heeft de Surbahar een dieper resonerend geluid dan de gewone sitar. Het was Irshad Khan's bedovergrootvader Sahibdad Khan die de Surbahar halverwege de 19e eeuw uitvond. Elke opvolgende generatie van de familie bleef het instrument bespelen en vandaag wordt Irshad Khan beschouwd als een van de allerbeste Surbahar-spelers. In de volgende track van zijn Fusion-album Awakenings uit 1999 is hij niet alleen op deze Surbahar bas-sitar te horen, maar neemt hij ook de zang voor zijn rekening. Hier is Irshad Khan met Power of Grace.

Irshad Khan speelde op de Surbahar bassitar en zong in Power of Grace. Van hem in deze aflevering van Gharana nog een klassieke raga-opname waarmee we de uitzending gaan besluiten. Het is een opname van het album Malhar. Met tabla-begeleiding van Mukundra Deo speelt Irshad Khan in medium tempo en in snel tempo een compositie in de late avondraga Mian Malhar.

Tot slot van deze uitzending was dat de raga Mian Malhar door sitarspeler Irshad Khan, die vandaag in Gharana centraal stond. In de volgende aflevering, die gepland staat voor eind mei, wordt de Zuid-Indiase Chitravina-speler en Ravi Kiran geportretteerd. Gharana wordt samengesteld en geproduceerd door Pieter de Rooij. Dank voor het luisteren en tot de volgende Gharana.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Wereldmineralen, een programma van Pieter de Rooij. Dit keer aandacht voor recent verschenen albums van drie vrouwen. Drie albums rond een gemeenschappelijk thema, namelijk liefdesverhalen. We openen de uitzending met de Oekraïens-Amerikaanse pianiste Valentina Lisitsa. Ze is een fenomeen in de klassieke muziek, bekend om haar uitzonderlijke virtuositeit en techniek en om haar omvangrijke veelzijdige speelrepertoire. Via YouTube wist zij de aandacht op zich te vestigen en werd zij ongekend populair. Inmiddels heeft zij op YouTube 268.000 abonnees en ruim 120 miljoen views. Een unicum in de wereld van de klassieke muziek. Bij het label Decca kwam onlangs haar 8e album uit, namelijk Love Story. Hierop speelt Valentina Lisitsa muziek uit voornamelijk de jaren 40 en 50, afkomstig uit romantische, Britse en Amerikaanse speelfilms. Van Valentina Lisitsa's album Love Story laten we het Warschau-concerto horen, een klein pianoconcert dat de Britse componist Richard Edensel schreef voor de Britse speelfilm Dangerous Moonlight, en dat was in 1941. Na de liefdesperikelen op de klassieke piano gaan we verder met liedjes van de Amerikaanse country en folk.

volkszangeres Lori McKenna, afkomstig van het album The Bird and the Rifle, pakkende liedjes over de huis-, tuin- en keukenperikelen van de liefde. En tenslotte besteden we aandacht aan de uitzonderlijk getalenteerde Amerikaanse songwriter Sarah Yarosh. Al op haar 16e bracht ze haar eerste album uit. Haar veelzijdige muziek wordt veelal geschaard onder de noemer Amerikaanse rootsmuziek. Sarah Yarosh is inmiddels een gelouterde muzikante en wordt gezien als een van de beste songwriters van haar generatie. Op haar recent verschenen album Undercurrent maakt zij haar faam van de Amerikaanse rootsmuziek volledig waar met prachtige liedjes in diverse stijlen: country, bluegrass, folk en jazzy pop. De speellijst van dit programma die kunt u uiteraard vinden op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma, als gezegd, Pieter de Rooij.

Halen bij de concertzender. Drie nummers waren dit van de prachtige dubbel-cd Fall of the Moon van Marcel Califé. Van Debashis Bhattacharya's laatste cd, Slide Guitar Ragas from Dusk till Dawn, laten we twee ragas horen. Debashis speelt onder andere op zijn zelf ontworpen Chaturangui-gitaar. Deze gitaar is een adaptatie van de slide-gitaar en heeft 6 primaire, 4 ondersteunende, 2 droonsnaren en 12 sympathische of meeklinkende snaren. Deze gitaar creëert een toon die te vergelijken is met de sitar. 2 ragas, 1 raga voor de ochtend, Vasundhara, maar eerst een raga voor de late avond, Mefil el Yashin. Subhasis Bhattacharya begeleidt hem op de tabla.

Dat was Vasundhara van slidegitarist de bassist Bhattacharya. Vardhan Hovhannisyan is een van de meesters van de duduk, het dubbel rietinstrument dat de klank en ziel van Armenië als geen ander uitademt. 10 jaar geleden vond Vardhan een zielsgenoot in de Turkse saz-speler Emre Gültekin, leerling van Talip Özkan en van zijn vader de bard Lütfü Gültekin. Die grensoverschrijdende vriendschap resulteert nu in een eerste duo-cd, Adana. Dit album staat symbool voor de verzoening en de vriendschap tussen twee verwante culturen. Teksten worden in het Armeens en het Turks gezongen en de melancholische klank van de Armeense duduk vloeit moeiteloos samen met het virtuose snarenwerk op de tandoor of de saz. 3 nummers... Yerazov Argik over de charme van een mooie jonge vrouw, gevolgd door Dagler, allereerst Galissem Durat.

U hoorde Vardan Hovhannissian en Emre Gültekin in twee tracks van hun cd Adana. Tot besluit het duo Pilaerts-Gielen. Zij vormden hun duo in 2010. Luc Pilaerts speelt viool en cornemuse, dat is een Franse doedelzak, en Simon Gielen diatonische accordeon. Op dit album Oen brengen ze een mix van persoonlijke composities, maar ook composities van hun Belgische, Franse en Engelse muziekvrienden. En ook schuwen ze het traditionele repertoire niet. Drie nummers laten we horen. Deux rondeaux en couple, Vals sur les salins. Allereerst Triptyque. De volledige speellijst vindt u op de website van de concertzender, concertzender.nl. Bedankt aan samenstelster Caroline Clairen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Wereldmineralen, waarin deze keer veel muziek uit Zuid-Afrika. Muziek van Soweto Soul, Brenda Fassie en African Mamas. Soweto Soul is een eerbetoon aan de muzikale ziel van de Zuid-Afrikaanse townships. In samenwerking met verschillende Zuid-Afrikaanse artiesten combineert de Nederlandse producer en gitarist Joep Pelt muziekstijlen als Penny Whistle Jive, hip-hop, Ba Kwanga en Kwaito. Samen met de traditionele Zulu-rapper Mxolisi Majosi, ook wel bekend als Zulu Boy, en artiesten als Penny Whistle-legende Lemmy Special Mabaso en organist Black Moses Nwenya, werd een serie liedjes geschreven waarin verschillende genres en generaties samensmelten. Er is ook een documentaire gemaakt door Bart Verhoeven en Jesse Bom, ook genoemd Soweto Soul, te bekijken op sowetosoul.com. Drie stukken. Allereerst Shirele Baba van Soweto Soul met als gast Zulu Boy. En dan in het volgende stuk, Nonkala Shihi Hiksha, hoort u Soweto Soul met de African Mamas die een kliksong zingen. Gevolgd door Kwela met Penny Whistle-speler Lemmy Special Mabaso.

Dat was muziek van de cd Soweto Soul. Een cd die is geproduceerd door Joep Pelt en gedistribueerd door Xango Music. Aan het einde van de uitzending laten we nog twee tracks hiervan horen. Zangeres Brenda Fassie was heel geliefd in Zuid-Afrika en haar muziek is nog steeds op straat te horen. Haar populariteit in Zuid-Afrika dankt ze vooral aan haar songteksten die vaak het leven van de zwarte bevolking in de townships beschrijven. En haar verbondenheid met de zwarte bevolking. Ze was afkomstig uit de township Langa bij Kaapstad. Op haar 16e verhuisde ze naar Soweto, waar ze na haar doorbraak is blijven wonen. Ze bleven optreden in de verschillende townships in het land, dikwijls zonder daar geld voor te vragen. Haar leven was succesvol, maar ook dramatisch door haar verslaving aan drugs. Ze overleed 9 mei 2004 na een astma-aanval die haar in een coma deed belanden. Het land was in diepe rouw gedompeld. Brenda Fassie was pas 40 jaar oud. Nu stukken van haar album Mali Mali uit 2003.

Ana Evangeline. Men zegt dat de samba staat voor de blues en de bossa staat voor de jazz.

in leven gehouden door de oude dames. En zij organiseerden dus al van die feesten waar iedereen kwam eten. En toen konden ze dus al praten over het leven. En ze konden dus al nog verder gaan in de religieuze leven van iedereen. Ging dus al door tot deze soort meetingen. In de favelas tref jij van alles, vooral gebrekken. Ze leven aan de rand van de maatschappij. Supernormale mensen die keihard werken en die elke dag geconfronteerd worden met de geweld. Wat jullie misschien al op de krant hebben gehoord over Brazilië. Naast dat, de echte muziek, de plek waar de muziek de hele Brazilië beïnvloedt, komt er daar vandaan. Dit is een nummer van João Bosco. En die vertelt juist over de geweld waar zij dus al elke dag blootgesteld wordt. Het gaat

να τις κατάς τα πέ. Ούτε τη μάντ. Ja, ik ken Udo, hè?

Wie bent de burger? We zijn de jaren 70. Samba Soul. Mijn favoriete stijl. Kijk, mijn haar is steeds hetzelfde. Ik probeer het in Black Power te houden en gaat steeds naar beneden. Maar dat is in Black Power bedoeld. Tim Maia. Braziliaanse jongen uit Rio de Janeiro. Cinema gaan studeren in de Verenigde Staten. New York. Ik denk in Berkeley. Oh, New York. Wat ik wel weet is dat hij kwam daar. Voordat hij aan de school kwam, hij ontdekte de drugs. Maar ook de kerkmuziek. Zoveel problemen heeft hij gekregen dat op een gegeven moment hij moest terug naar Brazilië. En zou je denken, is helemaal misgegaan met Tim Maia? Nee, hij heeft de soul ontdekt in Amerika. En hij komt terug naar Brazilië en hij nam de soul mee, de soul music. En hij heeft de hele Braziliaanse muziek besmet in de goede zin van het woord. Met die stijlmuziek die mij ontzettend wel raakt. Dat is een nummer van Breno Veríssimo. Over de godin die verliefd is op de zee. De golven van de soul en van de groove.

Van Marijn van der Linden. A deusa e o mar. Trouwens, hè? Vinden jullie deze liedjes leuk?

0: en heren. Wat een pleasure. Dit is Alex. Alex Rossi.
1: Dank u wel.
0: Bon demais.
2: Dit is het laatste gedeelte van het concert van de Lilian Fiera Gruppo. Zij traden op in het Bimhuis in Amsterdam op 14 juli 2018. U heeft geluisterd naar Concertzender Live met de Lilian Fiera Gruppo. En dat zijn Lilian Fiera zang, Marijn van der Linde op cavaquinho gitaar en zang, Breno Fericimo bas en zang, Wieboud Burkens toetsen en Udo de Mant drums. Wilt u meer informatie, ga dan naar onze site. Wijnand de Groot produceerde deze opname en het programma werd samengesteld door Caroline Clairen.

Meu candeal. Niet zo zenuwachtig te worden. Want ik kan ook niet dansen. Oké, ga ik nog een keer. Meu candeal. Ah, pode tonite do som. Ga ik even dan naar.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij de concertzender en welkom bij Discover, een reeks waarin we onbekende, onbeminde, lang vergeten of verstofte juweeltjes uit de roots en folk platenkast presenteren. Deze keer een exemplarisch voorbeeld, een echt onbekend meesterwerkje. Een schijf die perfect past in het profiel van Discover. Maar allereerst een opmaat.

En waar begonnen we nou mee, dit programma? Dat was de Baskische harpiste, zangeres en componiste Olatz Tsugasti. Met een track uit haar debuutalbum uit 1991. De Engelse vertaling luidt Searching for Song. Ik waag me niet te veel aan de uitspraak van het Baskisch en verwijs u daarom voor de originele titels en gegevens naar onze website concertzender.nl, waar u al de informatie kunt lezen. Tsugasti speelt een instrument dat in het Baskenland niet oorspronkelijk voorkomt, namelijk de Keltische harp. Op jonge leeftijd raakte ze al gefascineerd door het snaarinstrument, met name door de muziek van Alain Stivel. Dat was in voorgaand nummer nog goed te horen. In het tweede schijf, Bulun Bulunka, verscheen pas 8 jaar later. Een themaplaat. Luistert u nu naar 4 eerste nummers.

De 14 songs op Bulun Bulunka laten Olats Tsugasti van haar meest sensitieve kant horen. Soms fluisterend gezongen, ingetogen gespeeld op harp. Het is een album dat na blijft zingen en ondanks de taalbarrière is het zeer toegankelijk. De muziek klinkt geheel afwijkend van wat we in ons land meestal van Baskische volkmuziek meekrijgen. Geen snelle, meeslepende dansmelodieën met frequente stops en breaks of de robuuste songs. Geen karakteristieke Baskische instrumenten als de alboka, de dubbelriethoorn, of de tsalaparta. Dit zijn de geslagen houtbalken. Ook geen trikitisha, de Baskische trekzak, of de eenhandsfluit, de chistu. Ondanks dat is Bulun Bulunka en de muziek van Olats Tsugasti verankerd in de Baskische traditie en cultuur.

En dat was het laatste nummer van de cd Bulun Bulunka. Singer-songwriter Tsugasti nam 3 jaar na dit album The Word Mist op. En haar laatste album dateert uit 2010. Niet erg productief dus. Maar naast begeleider van Benito Lertzundi, de grote singer-songwriter uit Baskenland, componeert ze ook kamermuziek en zij heeft lesmethodes. Als afsluiter van deze discover laten we u tracks horen uit de meest recente cd In the Cold Night. Discover werd samengesteld voor de concertzender door Marius Roeting.

Goedemorgen, welkom bij Wereldmineralen hier op Radio 6. En we begonnen deze Wereldmineralen met het nummer Tropicalia van Caetano Veloso. Tropicalia of tropicalismo is een muziekgenre en een maatschappelijke beweging uit de late jaren 60. Muzikaal is dit genre ontstaan uit de bossa nova, de popmuziek en de volksmuziek uit Bahia. Je kunt meer lezen over de politieke achtergronden van die tijd op brazilië.radio6.nl. In dit uur hoor je muziek van Os Mutantes, Gilberto Gil en Caetano Veloso.

En nu hebben we muziek klaar liggen van Cal Costa, die Vapor Baratu zingt. Van haar EP, die is uitgebracht in 1971. Daarna hoort u Belchior met Apenas un rapaz latino americano. Just a Latin American boy. Van zijn album Alucinação, uitgebracht in 1976. En verder gaat u luisteren naar twee albums die dateren uit 1972. Jacques Massale, met zijn bijzondere stem in Revendo Amigos, van het album uitgebracht onder zijn eigen naam. En daarna Geraldo Azevedo en Alce Valenza, met het liedje Novena, van het album Quadrifonico. En als laatste hoort u Tim Maia, die het liedje Corone Antonio Bento zingt, afkomstig van het album Tim Mai, uitgebracht in 1970.

De volgende drie artiesten waren de drie belangrijkste stemmen tegen de dictatuur in de jaren 70. Chico Buarque schreef een aantal liederen. Zijn teksten zijn mooi en compact. Construction is een voorbeeld ervan en spreekt over het dagelijks leven van een bouwvakker. Rogério do Prat heeft het complexe arrangement gemaakt en dat is te horen op het album van Chico Buarque uit 1972. Verder gaan we luisteren naar Ladeira da Preguiça, Slope of Laziness, door Gilberto Gil van het album Cidade de Salvador uit 1973. Hierin kunt u het complexe en rijke gitaarspel van Gilberto Gil horen. Gil diende als minister van cultuur onder Lula's regering. En als laatste luisteren we naar fantastische stem van Caetano Veloso samen met Jorge da Cappadocia. En naar een hommage aan Saint-Georges van Cappadocia. En dan ga ik u alvast vertellen dat Brazil in a Nutshell is gemaakt door Julian Amabrovai en Gabriel Miliech. De volgende aflevering van deze serie kunt u beluisteren. Ook weer op 3 maart van 10 tot 11 uur.

Welkom bij de Concertzender. Welkom bij de 8e editie van Brazil in a Nutshell, een 12-delige serie over Braziliaanse muziek. Dit programma presenteert muziek vanuit een scala van inheemse Braziliaanse tradities en is gemaakt door Magda Pucci en Juliana Abramovay. We beginnen met Mito Nascimento, die Nozani nazingt van het album Tsai, gevolgd door een veldopname van Taratararu, een soort klarinet van de Ijda die in het Chinku-gebied wonen. Dit lied werd opgenomen door de gebroeders Elias Boas, enkele van Brazilië's belangrijkste voorvechters voor de bescherming van inheemse rechten. De gebroeders Elias Boas, samen met antropoloog Darcy Ribeiro, waren de spil in het ontstaan van het Chinku Nationaal Park in 1961, een gebied van 27.000 vierkante kilometers, waar ongeveer 5.500 mensen van 14 verschillende etniciteiten wonen. Het is een van 's werelds grootste in dit soort reservaten. Dit lied is onderdeel van een ceremonie om kwade geesten uit te bannen voordat grote rituelen van start gaan. Het volgende lied is vanuit de Chaparutu-gemeenschap van het Alto do Rio Negro-gebied in de Braziliaanse Amazone. Het wordt uitgevoerd door twee personen die afwisselend twee verschillende fluiten spelen, wat dit verrassende continue geluid geeft. En vervolgens speelt de groep Funiso Fecha het lied Waklofasto Setsowaya, wat het ontstaan van de inheemse betekent.

Maar Louis Miranda is een bedreven muzikant die veelvuldig onderzoek heeft gedaan naar de muziek van de Indianen van Noord-Brazilië. We luisteren hier naar twee opnames van haar, Pame Daboro van de Jeromichi, Jaboti en Namio stammen. En beide staan samen met Gilberto Giu op het album Todos os Sons uit 1996. Daarna luisteren we naar Akoite. Dit lied hangt samen met de mythe over hoe de mensheid is ontstaan volgens de leer van de Gaviao, een volk dat in de staat Gondônia woont in een gebied dat Lourdes heet. De mythe gaat over de avonturen van de grote strijder Derambi die in zijn omzwervingen een rots ontdekte waarop zijn voorouders geboren waren. Toen hij geluiden van onder de grond hoorde, besefte Derambi dat daar veel mensen waren die vrij wilden zijn. Hij vroeg een grote zwerm vogels om een gat in de steen te pikken, maar alleen de vogel met de harde snavel kon de steen openbreken. Nu waren de mensen vrij om weg te gaan en de aarde weer te bevolken. Derambi tilde de steen op en mensen zoals de Zorro, de Sorui, de Sintalarga, de Gaviao en vele anderen kwamen naar buiten. Dit is hoe de mensheid ten tonele verschijnt. Achtereenvolgens luisteren we naar de groep Mavaca, die hetzelfde lied vertolkt. Mavaca is een Braziliaanse groep die optreedt en muziek opneemt, maar ook bekend staat voor een interessante onderzoek en het namaken van muziek vanuit de hele wereld. Dit lied is van een album Rupestres Sonoros.

Alles wat u aan geluiden hoort op de CD Matka is voortgebracht door de kantelen van Van Anen. Hij kent zowel diepgang, emotie, kracht als energie. Van Anen stuurt zijn klanken door echoapparatuur, vervormers en delays en bouwt zorgvuldig laag voor laag aan wervelende kleine symfonieën. Matka wordt ook wel de Tubular Bells uit de volksmuziek genoemd. Want hij transporteert het verleden naar het heden. Ondanks de multitracking is de muziek geen steriele studioproductie. Want ook live is de Finn in staat om met behulp van moderne hulpmiddelen deze geluidscreaties uit te voeren. Visueel is het al een spektakel op zich, maar vaak laat Van Anen zich begeleiden door ballet of visuele producties.

Dit waren twee tracks van de cd Matka van de Finse kantelespeler Timo Venänen. Hij studeerde aan de Sibelius Academie, zeg maar de Folk Music Universiteit in Helsinki. Hij is een centrale figuur in de uitgebreide Finse folkscene en speelde onder meer in de traditionele folkgroep Loituma, Anakaisa Lides, Sara Koranen en Päivi Järvinen. Hij componeerde muziek voor theater en film, maar is niet echt productief met uitgaven. Recentelijk verscheen nog een opname met het Belgische Severo Torna en 9 jaar na zijn laatste soloproject en 14 jaar na Matka een nieuw album, Soitanda.

Met de Riposti remix, de slottrack uit het wonderbaarlijk album Matka van Timo Venijnen, sluiten we deze Discover af. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En nu met wereldmuziek. En in deze Concertzender Live gaan we terug naar zondag 12 mei 2013. En wel naar de locatie Leonberg van Muziekcentrum Vredenburg hier in Utrecht. Dat was een optreden van Vieri en Van Gelder met het programma Music of Toninho Horté. In de zomer van 2012 werkte pianist Gideon van Gelder en zangeres Lilian Vieira voor het eerst samen voor een speciaal concert in de Robeco-serie van het Koninklijk Concertgebouw. En voor beide ging een lang gekoesterde wens in vervulling om het repertoire van Toninho Horté uit te voeren. Er ontstond een goede chemie tussen de twee en hieruit ontstond het idee om meerdere optredens te doen met het bijzondere repertoire van Toninho Horté. En deze Braziliaan is een van de belangrijkste componisten en muzici op het grensvlak van de Braziliaanse klassieke muziek en de jazz. Hij werkte als gitarist en arrangeur voor veel grote artiesten in Brazilië, waaronder Elis Regina, João Bosco en Sergio Mendes. Zijn repertoire is lyrisch en filmisch tegelijk en het bevat geraffineerde, complexe, maar toegankelijke melodieën.

Volgende nummer heet Akio. Eigenlijk, het is de allereerste nummer die ik ooit in Nederland, op Nederlandse bodem heb gezongen. Bijna 25 jaar geleden. Toevallig, want Toninho... Olha, só quem tá ali. Want Toninho Horta, hij praat heel erg over Minas Gerais. Aqui, ó. Aqui, hier is het. Oké. Okay.

Teresa Lofti en hij bespeelde de tamboer in Dasgae Mahour. We gaan verder met Mohamed Mousavi op de Ney in Dasgae Ashar.

Dastgah-e Ashar, deze modale improvisatie, werd uitgevoerd door Mohammed Mousavi op de ney. We besluiten met een stuk dat op de oet, en dat is een luit, wordt uitgevoerd door de meester Shahidi. Het is een historische opname. Shahidi speelt Dastgah-e Mahour.

U hoorde Shahidi op de oud in Dasga-e-Mahur. Ook volgende week in Orient Express weer muziek uit de Iraanse cultuur. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Java, Indonesië. U gaat luisteren naar de cd Java, Les Nuits de Borobudur van Kelompok Sunda. Traditionele muziek van Borobudur, een boeddhistisch heiligdom in het centrum van het Indonesische eiland Java. De Borobudur is gelegen bij de Merapi, de meest actieve vulkaan van Indonesië. De naam stamt mogelijk van het Sanskriet Vihara Buddha Ur. Dit betekent vrij vertaald boeddhistische tempel op de berg.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag impressies van een uniek stukje Engelse pophistorie uit de jaren 1968 tot en met 1975, waarbij we inzoomen op experimentele popmuziek van de Canterbury Scene. Een verzameling van muzikanten en groepen die allemaal hun wortels hebben in de Zuidoost-Engelse stad Canterbury. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Virpo's kwartetmuziek klinkt mij altijd schril in de oren, krasserig en hard. Eén verklaring hiervoor is dat het kwartet zo speelde omdat ze het geluid van een heel orkest wilden nabootsen. Een andere verklaring is dat ze nadrukkelijk het geluid van de Guardia Vega van voor 1945 probeerden na te bootsen. Mogelijk speelt ook de opnametechniek een rol. Tegenwoordig zijn er moderne kwartetten die het lukt om te klinken als een heel orkest. Bijvoorbeeld Solo Tango Orchestra of het Quarteto Sol Tango. Hoe dan ook, het kwartet van Virpo was zo populair dat ook Francisco Canaro gevraagd werd te beginnen met een kwartet. Zijn eerste kwartet heette Don Pancho. Daarna kwam Quarteto Perincho. Van de Canaro kwartetten hoort u elk één nummer. Alma en Pena is uit 1938 en El Otario is uit 1941. Canaro bespeelt de viool.

We sluiten af met de walsen van het orkest van Virpo. Het orkest van Virpo klinkt ook in de walsen heel anders dan het kwartet. We laten u twee walsen horen, Barreras de Amor uit 1934 met zanger Carlos Varela en het instrumentale Atardecer Campero uit 1936, een zonsondergang.

U heeft geluisterd naar de muziek van Roberto Firpo. Dit was een programma van Richard Frisaar en Chris Saal. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. De volledige speellijst van dit programma vindt u op de website van de Concertzender.

Dit is de Concertzender met het programma Orient Express met klassieke muziek uit India. We gaan van start met Raag Sudha Sarang, een heptatonische raga voor de vroege middag. De zanger Sandeep Chimalghi wordt begeleid door Rupak Karandikar, tabla, harmonium en tampuras.